0: Mensen zullen met daarom het doel hebben, met daarom de bellen.
1: Radio Superfly.